Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze 1 dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

0: iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn.
0: Radio Apeldoorn.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door...

0: aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. Een nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het 10-daagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. De Amerikaanse strijdkrachten vielen 3 Iraanse olietankers aan, waarna Iran claimde een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg en kwam in een weiland terecht. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een recordaantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld, en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op, en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld, en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait het door. We schrijven alweer een nieuwe maandag. Het is alweer maandag 7 september 2026, de eerste maandag van de maand september. En we begonnen met Modder's Finest. Ik had voor je klaarstaan Piece of the Rock. En vanaf deze week doen we nog maar 2 uurtjes. Zijn we er van 10 tot 12. Ja, zeg maar een soort winterprogrammering, een nieuwe programmering. Wat heb ik een fijn weekend gehad? Laat ik dat eerst even vragen aan mezelf. Ja, ik heb eigenlijk best wel een lekker weekend gehad. Veel sport gezien. Daar is het weekend dan weer voor. Het was lekker weer. Het is trouwens vandaag ook weer lekker weer. Probeer er nog een beetje van te genieten. Want na vandaag gaat de herfst echt aan de deur kloppen. Wordt het minder. Maar vandaag zou het nog wel eens een graadje op 24, 25 kunnen worden. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen tegen de klok van 10:30 heb ik weer een liedje klaarstaan. Die ik de hele week voor je mee ga nemen. Maar dan steeds in een andere uitvoering. En ik heb wat nieuws voor je klaarstaan. Gaat goed komen. Doen we daar natuurlijk tegen de klok van 10:30. En tegen de klok van 10:30. De klok van 11:30. Heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan. Uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Inmiddels zijn wij aangekomen bij plekje 147. En daar staat er 1993, Patti Loveless, Blame It On Your Heart. En daar gaan we natuurlijk ook even vertellen waar het nummer over gaat. We gaan vertellen wat het juryrapport, wat het blad Rolling Stone over het nummer heeft geschreven. En je had het vrijdag misschien al gehoord. We hebben dan weer stagiaires en die komen straks ook nog even tegen de klok van, 11:45. Schuif je die nog even gezellig aan om te vertellen wat je allemaal tussen 2 en 4 in de matinee kan horen. En uiteraard tot 12:00 lekker veel muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je hiervan? Dit is Johnny Guitar Watson en A Real Mother for Ya.

Er gaat even wat mis hier. Ja, dat heb je soms van die dagen. Ik zit even te kijken. Dit weet ik wel nog wat we hadden. Rooney, when did your heart go missing? En, we hebben even een kleine storing gehad. Ik zit even te kijken, doet hij dat? Ja, dat doet hij wel nog. Ik moet even alles opnieuw opstarten. En daarvoor hadden we nog Johnny Guitar Watson en A Rhythm Water for You. Dat weet ik ook nog wel bijna zeker dat ik dat voor je klaar had staan. Even kijken. Nee, dat doet hij niet. Nee, dat kan niet gebruikt worden. Nou, even kijken of dit het nog gaan doen. Want ik had voor jou klaarstaan Skinny Love. Niet de hituitvoering uit 2011. Maar ik had de originele versie voor je klaarstaan. En dan moet ik dat even kijken. De originele versie die komt namelijk uit 2007. En die is van de Amerikaanse band Bon Iver. En dat is het muzikale project van Justin Verman. En het verscheen op een veelgeroemde debuutalbum For Emma Forever Ago. En ik vind de originele versie vind ik in dit geval mooier als de cover. Dus dit is origineel. Dit is Skinny Love. Dit is Bon Iver.

De Pet Shop Boys en Always On My Mind. En ik hoor het nummer alweer heel vaak voorbij komen. Niet in de vorm van de Pet Shop Boys, maar hij zit dan weer in een reclame. En ik zit dan weer s'avonds tennis te kijken en dan komt hij weer voorbij. Willy Nelson gaat binnenkort ook nog wel een keertje voorbij komen. Daarmee komen we op bijna 3:05 uit. Ik heb weer een liedje wat ik de hele week voor je mee ga nemen. Een nieuw liedje, want we doen het natuurlijk al heel erg lang. Een nieuw liedje wat ik de hele week voor je mee ga nemen, maar dan steeds in een andere uitvoering. En waarom zeg ik geen cover? Omdat bijvoorbeeld toen ik daarmee ben begonnen, dat was Colors van de Black Pumas. Ja, die hadden er alweer 5 verschillende uitvoeringen van. En dan vraag ik me af, als je dan zelf een andere uitvoering maakt van jezelf, dan is het volgens mij weer geen cover. Leg ik het zo goed uit? Nou ja, een beetje dan. Deze week heb ik gekozen en volgende week kan ik hem ook nog voor je mee gaan nemen. Moet ik hem wel weer even bij gaan pakken. Never Been to Spain. En het is een klassieke rockhit geschreven door Hoyt Axton. En het bekendst geworden in de uitvoering van de Amerikaanse band Three Dog Night uit 1971. Het nummer verscheen op een succesvolle album Harmony en bereikte in 1972 de nummer 3 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het is een energieke mix van country rock, swamp rock en soul met de kenmerkende 3-stemmige harmonieën van Three Dog Night. De liedtekst vertelt over een reiziger die van alles heeft meegemaakt en bekende figuren en plekken heeft ontmoet, zoals de hel, Jesus en een dame in Spanje, maar ironisch genoeg nooit in Spanje is geweest. Het is een ode aan reislust, verwondering en het onbekende. Uitvoeringen. Kijk je de serie Tulsa King met Sylvester Stallone? Daar zit hij ook in, jazeker. Sterker nog, die gaat nog wel een keertje voorbij komen. Acteur die erin speelt heeft het gedaan, Garrett Helmuth. Die klinkt dan zo.

Ah, ik heb twee uitvoeringen van Elvis Presley. De Epic-uitvoering gaat voorbij komen. I got the feeling, must be near. Oh, it feels so good. En een gewone uitvoering van Elvis gaat ook voorbij komen. Dan klinkt die zo.

De originele versie gaat ook voorbij komen. Die klinkt dan als volgt. Nou, moet hij het wel doen. De originele versie, die klinkt dan als volgt. Nee.

We trappen vandaag af met de grootste hituitvoering. De band die het als de tweede keer uit hebben gebracht. Ik had het net al over de band. En we doen vandaag, we trappen af met Three Dog Night. Dit is Never Been to Spain.

Van het album Bad, Michael Jackson had ik voor je klaarstaan. A Man in the Mirror. Nieuwe muziek, dit is James Ellis Ford, Homesick for Another World.

Dylan, John, Thomas, Come and Get It. En daarvoor had ik nog De Dijk en Ik Kan Het Niet Alleen. Hey, ja, och, het is voor mij ook nog even wennen. Het laatste uurtje gaat alweer aankomen. Ik ben er sinds deze week tot een uurtje of 12. We gaan eruit met The Cars en My Best Friend Girl. Tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino-dieren door een aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het laatste uurtje alweer van de Steden Driehoeken draait door. We begonnen met JJ Kale en zijn versie van Cocaine had ik voor je klaarstaan. Zometeen om 11:30 heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van Omlaat Rolling Stone. Op 147 treffen wij Patti Loveless aan. Dadelijk meer om de klokken van 11:30. En je krijgt straks ook nog te horen wat

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

had voor je klaarstaan het prachtige Perfect Day van Lou Reed. Hey, vorige uur hadden we een kleine stroomstoring. Tenminste, de stroom viel uit. En ik moest aan deze platen denken. De grote stroomstoring van New York. En daar, dat was in de jaren 70. En daar maakte de Tramps een liedje over. The Night, The Light Went Out.

Ik had Rolling Stones voor je klaarstaan. En Like a Rolling Stone, origineel natuurlijk van Bob Dylan. En dit is zo'n echte one-hit wonder. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love.

Nou ja, van het begin van deze eeuw aan Nederlandse reggae had ik er voor je klaarstaan. De band The Beef. Ik weet niet wat ze tegenwoordig nog doen. Maar dit was hun grootste hit. Late Night Sessions had ik voor je klaarstaan. En ik zit even met een schuin oog op de klok te kijken. Ik zie dat het alweer 11:40 is. Ja. Ik heb weer een plaat, een single, een liedje klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers deze week gaan nog voorbij komen. Marty Stewart en Trevor Tritt heb ik voor je klaarstaan. Steve Earle gaat voorbij komen. Clint Black heb ik voor je klaarstaan. En ook nog de Pistol Annies. Dat gaat allemaal voorbij komen tegen de klokken van 11:30. Maar voor vandaag trappen we af met Patti Loveless. Blame It On Your Heart uit 1993. En dat staat op plekje 147. Wat schrijft het juryreporter over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Een klassieker uit de jaren 90 die thematisch de verbinding legt tussen Dolly Parton's Jolene en Carrie Underwood's Before He Cheats. Deze country pop afrekening laat een bom barsten bij een vreemdgaande man met een liegend, bedriegend, koud, doodsbloedig, tweeslachtig, dubbelspelend, gemeen, slecht, behandelend, liefhebbend hart. Het team rond Patti Loveless wees het nummer, geschreven door de ervaren songwriters Harland Howard, I Fall to Pieces en Kostas Lazaridis, steeds af. Maar toen het nummer door Deborah Allen zou worden gezongen in de film The Thing Called Love van Peter Bogdanovich, veranderde ze van gedachten. Het nummer werd uiteindelijk een absolute sensatie. En het nummer, ja, ik zei het net al, staat op plekje 147. Het komt uit 1993. Dit is Patti Loveless, Blame It On Your Heart. Ja, mag ik er altijd bij zeggen. Veel plezier ermee.

0: Ah, ik had de Beatles voor je klaarstaan. En Hey Jude. En als je me normaal kent, dan weet je dat ik dit niet de leukste uitvoering vind. Of de mooiste uitvoering. Ik vind de uitvoering van Wilson Pickett eigenlijk vele malen mooier. Maar ik dacht bij mezelf, ach, laten we de originele uitvoering nog wel een keertje draaien. De Beatles is een Hey Jude. En tegenover mij is Milan aangeschoven.
1: Yes.
0: Goedemorgen. De Beatles, zegt je wel wat?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Okay. En Hey Jude ook?
1: Ja, zeker. Als Liverpool-fan dan ken je de Beatles wel.
0: Oh, ja.

0: Ja, nee, dat klopt. Oh, je bent ook nog fan van Liverpool.
1: Ja.
0: Ja, ik heb er ook een zwak voor Liverpool. En ik zal je eerlijk zijn, ik hoop eigenlijk... Ja, Arne Slot is ontslagen, dus ik hoop eigenlijk dat ze dit jaar ook gewoon niet goed doen.
1: Nou, ik hoop wel gewoon dat ze kampioen worden. Alleen, ja, nee, denk ik niet.
0: Ze hebben al 2 keer gelijk gespeeld, hè?
1: Ja, wel gewonnen afgelopen week, maar...
0: Ja, ik denk toch dat het tussen Manchester City gaat en Arsenal.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ben je al eens bij een wedstrijd van Liverpool geweest?
1: Ja, 1 keertje.
0: Oh, welke?
1: Ja, dat is leuk. Dat was de wedstrijd tegen Nottingham 2 jaar geleden. De enige wedstrijd in het kampioensjaar die ze niet wonnen. Dus,
0: voel je je ook nou heel schuldig dat jij daar net bent geweest? Dat jij waarschijnlijk de slechte karma hebt gebracht?
1: Ja.
0: Ja, nee, ik kan me dat wel voorstellen. Nog meer wedstrijden gezien? Nog meer clubs in het buitenland?
1: Nee. Alleen wel een keer Malaga Stadion toertje gedaan, maar voor de rest niet.
0: Nee, oké. Okay. Ja, dat was natuurlijk omdat Ruud van Nistelrooy... Die was daar uiteraard op vakantie, denk ik.
1: Ja.
0: En Ruud van Nistelrooy heeft daar volgens mij nog gespeeld.
1: Ja,
0: hè?
1: Die heeft ook gespeeld, ja.
0: Ja, nee, ik moet dat af en toe een beetje doen. Nee, maar Liverpool, ik vind het gewoon een mooie club.
1: Ja,
0: dat klopt. En als je ziet wat van ellende ze allemaal hebben meegemaakt. En het is... Ja, ik vind het dan een beetje raar dat je van Liverpool bent. Want ik vind Liverpool en Feyenoord vind ik dan heel dicht bij elkaar.
1: Ja, ze zeggen vaak dat Ajax en United wat meer verbonden zijn dan Liverpool en Feyenoord. Maar ja, ik vind Liverpool een mooie club. Dus.
0: Ja, nee, dat klopt. Jij zit hier voor de matinee. Ik zet even een spannend muziekje aan.
1: Yes. Nou, we hebben...
0: Wacht even. Ja, nee, ik ga je aankondigen. Wat voor onderwerpen heb je vanmiddag allemaal in de matinee?
1: Nou, we hebben onder andere de Kleveren. Die vindt 19 september plaats. Dan gaan heel veel mensen lopen en geld inzamelen tegen kanker. Dus een mooi initiatief.
0: Ja.
1: We hebben ook de ontmoetingspicnic. Die is voor inwoners, vluchtelingen en statushouders hier uit de buurt. Waarin ze verhalen met elkaar kunnen uitwisselen. Ja, gewoon onder het genot van een picnic lekker laagdrempelig.
0: Wanneer is die picnic?
1: Die is 20 september.
0: 20 september, ja. Dan laten we hopen dat er mooi weer is.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik bedoel, een picknick, dat moet je mooi weer hebben. En als ik naar de weerkaart kijk, zullen we dat maar even niet zeggen.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar dat duurt nog even 20 september.
1: Ja, inderdaad. En daarnaast hebben we nog Doolhoofd. Dat is een interactieve installatie waarbij bezoekers door hersenen kunnen reizen. En herinneringen helemaal opnieuw tot leven kunnen wekken.
0: Oké, dat is interessant. Weet je ook nog wie die matinee doet vanmiddag?
1: Tineke, ja.
0: Ja, nee, dat is de moeilijkste vraag.
1: Ja.
0: En straks tussen 2 en 4 hoor je dat. Ik wil me geen muziekneurt noemen, maar nou ja, je mag het zelf wel invullen. De Bee Gees ken je natuurlijk ook wel.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb namelijk Nights on Broadway klaarstaan. En de Bee Gees die hebben, nou, wijze van spreken, 3 verschillende carrières gehad. De eerste carrière was met zoetsappige liedjes. Toen zijn ze er even uit geweest. Toen zijn ze helemaal weer ingeworden met het disco-tijdperk. En daarna zijn ze ook nog voor andere mensen gaan schrijven. En van de Bee Gees, dan denk je natuurlijk aan al die hoge stemmetjes.
1: Ja, daar staan we altijd van bij. Ja,
0: nou ja. Tijdens de opnames van... Want zo zongen ze vroeger niet in de eerste periodes. En tijdens de opnames van dit nummer... toen kwamen ze erachter dat ze ook heel hoog konden zingen. Want ik... Oh nee, het is de verkeerde plaat. Wacht even, dan doe ik even 2 dingen tegelijk. Dat kan dan weer niet. Ik heb namelijk een Nights on Broadway klaarstaan. Dit zijn de Bee Gees. Tot morgen of tot woensdag.
1: Yes.
0: Oké. Okay.

Nou, krijg je er zomaar vibes van. Maar ja, die zul je even te zoeken. We gingen eruit met Marlene Shaw en California Soul. Hiermee kom ik meteen aan het einde van het programma. Morgen ben ik er weer. Tegenwoordig 2 uurtjes maar. Morgen tegen 10 uur voor Nieuwe Steden Driehoek gedraaid door. We gaan eruit met Coldplay en Clarks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en 2 wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

Ja, en het is het eerste uur van de matinée van deze maandag de 7e september. Heel fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn... en met name dan ook op deze matinée. Overigens zijn we nu ook op Odido op kanaal 772 te vinden... en Ziggo kanaal 43. En we hopen dat er binnenkort nog meer bij komen. Want we hebben ook nieuwsuitzendingen vanaf 12 uur... die dan weer regelmatig herhaald worden. Er is heel veel te doen hier bij RTV Apeldoorn. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Theo Blom, bestuurslid van prehistorisch dorp Haps, gaat in op Open Monumenten Zondag, de 13e september... met het thema Weerbaar Erfgoed, waarin ze open zijn voor jong en oud. Orno Bruinsma van Stichting Kleef komt naar de studio om ons meer te vertellen over Kleef Run and Walk, dat op zaterdagmorgen 19 september gehouden gaat worden. En Duwke de Boer van Buddy to Buddy gaat in op het feit dat ze op 9 september 's avonds in het ASEC-gebouw een bijeenkomst organiseren, omdat ze op zoek zijn naar nieuwe buddies. En het volgende nummer dat uitgezocht is van Dire Straits: Brothers in Arms.

0: Komend weekend zijn de Open Monumentendagen. En een van de mogelijkheden om naartoe te gaan met jong en oud is HAPS. En wat HAPS is, Theo Blom kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is HAPS?
1: Ja, wat is HAPS? Wat is HAPS? HAPS is een dorp diep verscholen in de bossen van Apeldoorn, waar met name kinderen naartoe gaan om weer terug te gaan in de tijd van de ijzertijd. En daar worden ze ondergedompeld in de natuur. Zijn met een schoolklas daar gemiddeld 2,5 dag. Worden begeleid naar het dorp. En dan komen ze in het dorp aan. En dan worden ze geacht te leven in de tijd van de ijzertijd. Aha. Zelf hun brood maken. Zelf eten verzorgen. Zelf de dieren verzorgen. Geen mobieltjes. En slapen op koeienhuiden.
0: Zo.
1: Ja, ja, ja. En dat is voor de meeste kinderen een hele belevenis. En achteraf merk je dat er twee soorten kinderen zijn. Er zijn natuurlijk meerdere soorten kinderen, hoor. Maar de ene vindt het geweldig. En die zegt van, dit is de ervaring van mijn leven. Zelfs als ze op oudere leeftijd nog een keer terugkomen naar het dorp. En de andere, die, nou ja, dat is dan niet iets voor dat kind.
0: Nee.
1: Je wordt een beetje vies. Je bent de hele dag buiten. Daar zit een verschil in, ja. Ja, maar over het algemeen heel positief. En mensen, of de kinderen met name, ervaren het als zeer bijzonder.
0: Dat is in ieder geval al heel bijzonder dat jullie dat prehistorische dorp hebben. En wat gaat er dan aanstaande zondag gebeuren?
1: Ja, weet dat HAPS al 50 jaar bestaat. Dus de vraag van wat is HAPS? Een hoop mensen zullen het waarschijnlijk ook wel een beetje weten. Dit jaar bestaan we 50 jaar. En het begin van het seizoen is dat al een keer gevierd met wethouder Messerschmidt. Met een hoop vrijwilligers. En toen hebben we een weekendje gehad met allerlei ambachten.
0: Mm-hmm.
1: En wat we in het Open Monumentenweekend gaan doen. En dat is overigens alleen op 13 september, hoor. Dus het is alleen op de zondag.
0: Ja.
1: Van 11 tot 4.
0: Ja.
1: En dan, hoewel we natuurlijk terugkijken in de historie, kijken we ook naar de toekomst. En wat we willen doen is gewoon iedereen die HAPS een goed hart toedraagt, laten meemaken van wat maken de kinderen nu mee in zo'n dorp. Je kunt oude ambachten beoefenen, je kunt een keertje rondkijken, je kunt kijken, zijn de oerkoekjes die destijds gebakken werden ook nou echt wel zoet of waren ze gewoon wat kruimelig.
0: Mm-hmm.
1: Pijlen maken, pijlenboog schieten, pluimbal spelen voor degene die weet wat dat is en allerlei andere spelletjes. Maar het belangrijkste is, als je er naartoe gaat, loop het dorp binnen, sta even stil, kijk om je heen en geniet van het mooie van zo'n dorp. Het is heel bijzonder om te zien dat zo'n dorpje vlakbij Apeldoorn toch nog bestaat.
0: Ja, want waar is het precies?
1: Het is als je de weg pakt, de Soeresweg 300, maar als je de navigatie nodig hebt, dan moet je gewoon zoeken op HAPS.
0: Aha.
1: En de meeste navigaties geven dat goed aan. Je kunt met de auto naartoe en dan moet je je auto parkeren aan de parkeerplaats aan de Soeresweg, maar liever kom te voet. Het is een hele mooie wandeling door het bos. Of kom op de fiets.
0: Moet je je aanmelden van tevoren?
1: Nee hoor, nee, dat hoeft niet. Je hoeft je niet aan te melden. Iedereen is welkom, groot, klein. Als je een hond mee wil nemen, is dat mogelijk. Hou hem wel aan de lijn. Want in het dorp, daar lopen ganzen rond, daar lopen kitten rond. Daar loopt onze HAPS-hond rond. Dus graag honden aan de lijn.
0: Oké, okay, en hoeveel kinderen hebben jullie nu bij jullie prehistorisch dorp?
1: Nou, je moet zien, er komen twee keer per week, noem het maar, een groep kinderen van ongeveer 30 kinderen in de leeftijd, wat is dat, zo rond de 10, 11 jaar, eind van de basisschool.
0: Ja.
1: En dan door het seizoen heen, en het seizoen begint begin maart, en dan eindigt het, zo tegen november. En dan komen de kinderen dus elke week, behalve dan in de grote schoolvakanties, dan is het dus niet.
0: Ja.
1: Maar dan is het de mogelijkheid voor groepen om het weekend of in de weekenden het dorp te bezoeken. Onder de voorwaarde dat je een doelstelling hebt die te maken heeft met natuureducatie.
0: Aha.
1: We willen echt voorkomen dat het een feesttent wordt. Want dat zijn wij niet. Op het moment dat je zegt, ik wil een weekend besteden aan natuureducatie, ben je ook van harte welkom. En neem contact met ons op. Dat kan via de site.
0: En dan krijg je naast de informatie. Wat is de site precies?
1: Haps.nl. Dat zeg ik zo uit mijn hoofd.
0: Ja. Ja, ik zie hier iets staan, maar dat is www.hapsproject.nl.
1: Ja, ja, ja. Ik moet zeggen dat ik, nou, dat is misschien een omissie van mijn kant, eigenlijk nooit zelf op de site kijk. dat is dezelfde vraag van wat is je telefoonnummer?
0: Ja.
1: Ja, dat weet ik dan ook niet altijd.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: En ik zie weer foto's, als ik bij jullie kijk, dan zie ik dat jullie ook een kudde hebben.
1: Een
0: kudde.
1: Kudde van de schapen.
0: Ja.
1: Ja. De schapen die wonen ook op het dorp. En de kinderen mogen voor de kudde zorgen. Die mogen ook mee als ze naar de bosweide gaan, om ze naar de bosweide toe te brengen. Dat hoort ook allemaal bij het project. En dat was natuurlijk in de ijzertijd ook zo.
0: Ja. Ja.
1: De boeren die hadden land en de boeren hadden kuddes met vee. En nou ja, dat leren de kinderen dan ook.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel gezinnen, met kinderen, aanstaande zondag tussen 11 en 4 bij jullie komen kijken hoe het prehistorische dorp werkt. En dat er heel veel kinderen bij zijn die het inderdaad heel leuk vinden.
1: Ja, maar wij vinden het ook leuk als papa's, mama's, ooms, tantes meekomen. Want we zijn altijd nog op zoek naar vrienden van Haps.
0: Ah.
1: En kijk, Haps is een project. Wij krijgen geen subsidie van de gemeente. Wij moeten zelf voor onze financiering zorgen. En wat wij afgelopen jaar gedaan hebben is een nieuwe stichting Vrienden van Haps.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee willen wij eigenlijk twee doelstellingen. Voor kinderen voor wie het financieel lastig wordt om mee te gaan, daar naar de scholen toe een ondersteuning geven.
0: Ja.
1: Of in geval van calamiteit, als er wat gebeurt in het dorp, om daar een ondersteuning te bieden. En je kunt natuurlijk altijd als je langskomt, vriend worden van Haps. Er hangen posters met een QR-code. En dan kun je zelf kijken van, hey, welk bedrag wil ik overmaken aan Stichting Vrienden van Haps.
0: Ja.
1: Dat is voor ons altijd hartelijk welkom. Want we zijn ook echt op zoek naar naar de toekomst. Kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we dat handen en voeten geven? En als ik dan toch van het moment gebruik mag maken, dan zijn er nog twee zaken die ik wil noemen.
0: Ja.
1: We zijn een vrijwilligersorganisatie met een bestuur. En we zijn ook noden op zoek naar nieuwe bestuursleden.
0: Ah.
1: En dat is, vind Haps gewoon leuk. Vind Haps een goede doelstelling hebben. En wil je daarvoor inzetten, zoek even contact met Haps. En als tweede, om weer gebruik te maken van de zendtijd, de Rabobank, en dan weet ik niet of ik reclame maak, maar die heeft altijd een grote clubactie.
0: Mm-hmm.
1: Daar kun je stemmen op sportclubs, maar ook op Haps. Dus mocht je lid zijn van de Rabobank en je wilt stemmen, vergeet ons niet.
0: Nou,
1: dat was in het kader van
0: zowel over het prehistorisch dorp als de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Dus ik hoop dat daar reacties op komen.
1: Ja, ja, dat zou fijn zijn.
0: Ja. Heel veel succes aanstaande zondag. En dank u wel dat u in de

Het is alweer de 60ste editie van de Honing Natuur en Hobbymarkt die op zaterdag 19 september rondom het dorpshuis Bruggelens Belang plaatsvindt. Begint om 21:15 en eindigt om 16:00. Het evenement trekt elk jaar bezoekers van over het hele land om te genieten van de geur, smaak en gezelligheid. Aan de markt zal dit jaar een feestelijk tintje worden gegeven. En we gaan nu naar de bom van Doe Maar.

0: Ja, dit was dus de bom van Doe Maar. Ondertussen is tegenover mij aangeschoven Onno Bruinsma van Stichting Kleef. Welkom, Onno.
1: Dank u wel. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Dank u.
0: Ja, ja, en, ja, Stichting Kleef. Voor luisteraars die niet weten wat Kleef is.
1: Ja, Stichting Kleef is wordt verwoord in een opvanghuis aan de Vosselmanstraat hier in Apeldoorn, vlakbij Beekpark. En iedereen die met kanker geconfronteerd wordt, of zelf of in zijn directe omgeving, kan daar op de een of andere manier terecht om ja, als lotgenoten of als informatiebron. Om daar over de problematiek die ze ervaren in het leven, en die enorm groot kan zijn, om daarover van gedachten te wisselen met mensen.
0: Ja, maar je kunt ook, heb ik begrepen, yoga, ja, of schilderen.
1: Er zijn verschrikkelijk veel. Maar ja, er zijn heel veel activiteiten die ze doen. Naast dus workshops of zo, maar hebben ze dus gespreksgroepen. Maar ze hebben een kookgroep en ze hebben een wandelgroep. En ja, ze doen yoga en ze hebben massages. Ja, ik moet eerlijk zeggen, elke keer als ik daar kom, dan is het verrassend hoeveel mogelijkheden en hoeveel mensen er ook in. Er zijn ongeveer een kleine 250 mensen die afgelopen jaar als gast, als zich aangemeld hebben. En in totaal zijn er bijna 5000 mensen afgelopen jaar in het huis geweest. Dus het is echt, er gebeurt veel.
0: Ja, ja, ja. En ja, jullie zijn een stichting, heb ik begrepen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat betekent ook dat je jezelf moet onderhouden?
1: Ja, dat is dus wel een zorg. Hè. De, dus Europa-run heeft eigenlijk gefaciliteerd in de aankoop van het huis.
0: Ja.
1: Maar ja, vervolgens het onderhoud van het huis. Maar ook alle activiteiten kost altijd geld. Ondanks dat bijna alles door vrijwilligers gedaan wordt. Ook door professionals.
0: Ja.
1: Die dan hun vrije tijd aan deze activiteiten en stichting geven. Ja, moet er toch een fors bedrag per jaar, hè, dat overschrijdt 2 ton wel.
0: Zo.
1: Opgehoest worden om dit, deze service of deze activiteit gaande te houden. Dus we zijn altijd op zoek naar hoe kunnen we Stichting Kleef beter profileren en de geldwerving daarmee ook bevorderen. Ja.
0: En is dat ook het geval waardoor jullie dan de Run and Walk hebben georganiseerd?
1: Ja, ja, dat is puur 10 jaar geleden al. Dus ik ben nu nieuw eigenlijk erbij gekomen om het te continueren. Maar 10 jaar geleden, in de zoektocht naar wat kunnen we doen om geld te genereren en om de activiteiten van Kleef nog meer bekendheid te geven, om mensen even te helpen daarmee, is dit ook bedacht. En dat zijn we nu een beetje aan het continueren, respectievelijk aan het uitbouwen. Dus dat is waarom we de Kleefrun over 2 weken alweer.
0: Ja.
1: Op zaterdagmorgen. En dat is ook een deel wandelen. 2,5 kilometer wandelen. En 5, 7,5 en 10 kilometer hardlopen.
0: Ja.
1: En er hebben zich een aantal, naast een 12-tal sponsoren, bedrijven, gerenommeerde bedrijven ook, die hier die het evenement supporten. Middels gewoon echt geld geven.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we ontzettend blij mee en trots op ook. Hebben we dus ook 3 verenigingen nu. AV34, de atletiekvereniging. Uh-huh. En de buurman Bar Enk, toch een van de grootste mountainbikeverenigingen in Nederland.
0: Ja.
1: En de Adelaar, een zeer gerenommeerde wielervereniging natuurlijk. Die hebben de handen in elkaar geslagen om een mooi evenement neer te zetten. Dus dat hopen we dat dat gaat lukken en dat er veel mensen gebruik van gaan maken.
0: Ja, want voor wie is dit allemaal bedoeld om daar

0: meter lopen of te wandelen.
1: En die ging voor iedereen, maar de wandeling die is echt wel voor mensen ook. Hè, die gast zijn bij Kleef of zo. Dus er is bijvoorbeeld een 2-kilometer wandeling. Ja. Nou, de gerenommeerde wandelaar die zal denken 2 kilometer, daar kom ik mijn bek niet vooruit. Maar, maar we hebben ook een 5-kilometer wandeling. Het is wel daar door de bossen. En halverwege doen we zelfs nog een theepostje om even elkaar gaan doen. Dat mensen met elkaar kunnen praten over hoe ze het leven inrichten, of wat ze allemaal ervaren, of wat ze doen. Dus die wandeling is ook bedoeld dat mensen die misschien niet zo ervaren zijn met wandelen, dat die zich toch vrij voelen om hier aan mee te doen. En het geldt ook een beetje voor de hardlopers. 5 kilometer hardlopen. Natuurlijk heb je ervaren professionals die korte afstanden lopen, maar meer langere afstand lopen, is 5 kilometer ook niet zoveel. Maar dan is het toch leuk om hier aan mee te doen en in deze groep van mensen dat mee te beleven. Dus,
0: En hoe kun je je daarvoor opgeven?
1: Ja, we hebben bij hardloopwedstrijdjes en ook bij wandelen is het eigenlijk wel gebruikelijk om naar inschrijven.nl of naar stopwatch.nl te gaan. Maar kan ook via de site van Kleef. Er staat een apart kopje voor de Kleef Run and Walk. Dus daar kun je dan je aanmelden. En dan krijg je gebruikelijk, kun je ook meteen een eventueel gift doneren. Tijdens het aanmelden word je in de gelegenheid gesteld om dat te doen. Dus dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Als je daar een klein beetje. Dus we hebben 3 mogelijkheden eigenlijk om dat te doen. Ja.
0: Ja. En je kunt dus wat doneren om mee te doen.
1: Ja.
0: Maar kun je je ook nog laten sponsoren?
1: Ja, maar dat is natuurlijk kort dag.
0: Ja.
1: Ja. He, maar meestal moet je dan wel een poosje tijd hebben om iedereen te werven en dergelijke. Ja. Dus daar hebben we op dit moment nog niet een aparte structuurtje voor neergezet.
0: Nee.
1: Dus we hebben nu de 3 verenigingen bij elkaar gekregen. En we gaan voor komend jaar proberen dat verder uit te bouwen naar onder andere dit soort mogelijkheden. Even te kijken hoe dit nu aanslaat.
0: Ja.
1: En misschien gaan we ook wel iets met fietsen doen of met mountainbike of zo. He. Maar daar komen we graag op terug.
0: Ja.
1: Kom ik hier graag weer vertellen.
0: Okay, heel graag. Ik ben ze van harte uitgenodigd. Ja. En het begint morgens op de zaterdag. Hè?
1: Ja, zaterdagmorgen 19, dus over bijna 2 weken al, 19 september.
0: Ja.
1: Dan staat alles klaar. Vanaf 8 uur kun je je startbewijs al halen. En om 9 uur begint de eerste hardlooponderdeel al. Want heel veel hardlopers in de regio die verbonden zijn aan een vereniging. Trim Apeldoorn of AV Veluwe of AV 34 of wat nou. Starten heel vaak al om 9 uur of soms nog eerder. Dus we proberen daarmee ook in te spelen op hun gewoontes. De wandelaars starten iets later, om 10 uur, tussen 10 en 10:30. En die gaan onder begeleiding. Er zijn per groep 2 begeleiders.
0: Mm-hmm.
1: Dus die mensen meenemen het bos in. Mensen hoeven zelf eigenlijk niks na te denken over hoe gaan we lopen. Dat doet die begeleiding wel. Die mogen gewoon genieten van hopelijk een mooie natuur en mooi weer. En een kopje thee onderweg en een appeltje erbij. Maar de hardlopers dus, die lopen echt een uitdagend parcoursje. Deels over Varenweg en deels door het bos. En deels zelfs over de atletiekbaan. Dus ze kunnen alles ervaren.
0: Ja. En als ik het goed begrepen heb, is dit al de 10e keer dat het georganiseerd wordt.
1: Ja.
0: En hoe groot zijn de aantallen die er over het algemeen aan meedoen?
1: Ja, het was voorheen altijd bij het Lo.
0: Ja.
1: Ja, heel veel mensen kennen het daar nog. Toen was ik bij de oprijlaan van het Lo werd het georganiseerd. Nou, en toen kregen we toch wat zorgen of er nog wel gare bos in mocht en zo.
0: Ja, ja.
1: En dat is tegenwoordig toch wel wat ingewikkelder met vergunningen ook of zo. Toen kregen wij natuurlijk corona. Dat was ook nog wel een lastig gegeven. Vorig jaar kregen we de tegenslag dat we eigenlijk de bossen niet meer in mochten op het laatste moment. Ze deden geen evenementen meer in de bossen, zeg maar. Dus toen zijn we nu in deze oplossing gekomen. Dus we hebben een beetje een soort terugslag gehad in die organisatie.
0: Ja.
1: We zijn nu, wat we nog hadden, zijn we weer aan het opbouwen. En dan proberen we dan volgend jaar weer verder, komende jaren
0: verder
1: uit te bouwen.
0: Ja.
1: En wij hopen dit jaar toch wel een 300, 350 deelnemers te hebben. Maar ik moet zeggen, persoonlijk ligt mijn ambitie nog wel wat hoger. Dat moet toch beter kunnen, denk ik.
0: Dat zou mooi zijn als daar inderdaad zulke grote aantallen op afkomen. Alle info, graag nog een keertje waar je naartoe kunt gaan.

0: Om ja, te vinden.
1: Algemene info is het mooiste om via de Stichting Kleef de website te doen. Ja. En daar staat een apart kopje bovenaan, hè, waar je altijd de verdelingen hebt van Kleveren. Dat is verreweg, dan lees je ook meteen iets over Stichting Kleef, waarom we het doen, superbelangrijk. En wil je zeg maar over het evenement zelf direct wat weten zonder de stichting, kun je naar inschrijven.nl of stopwatch.nl. En dan, en dan krijg je uiteraard alle informatie over het evenement zelf.
0: Ja. Hebben we nog wat vergeten, Onno?
1: Nou, ja, ik wil hier wel uren over praten, maar ik hoop dat gewoon veel mensen luisteren.
0: Ja.
1: En dat veel mensen zin hebben om in een gezellige omgeving bij AV34 startende en eindigend met een kopje koffie erbij. En er is daar allemaal gelegenheid om je om te kleden, te douchen.
0: Ja.
1: Alles is er, dus je kan een rustige ochtend. En het is maar een halve dag van je weekend, een halve dag van een goed doel en met veel plezier, hoop ik.
0: Ja, en er zijn helaas heel veel mensen die te maken krijgen.
1: Ja.
0: Zelf of in de naaste omgeving met kanker.
1: Het is onvoorstelbaar veel.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Dat groeit helaas tegen de klippen op. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, ontzettend fijn dat dit georganiseerd wordt. En de Stichting Kleef wordt denk ik door heel veel Apeldoorners ook echt een hart toegedragen met alles wat ze doen.
1: Dankjewel.
0: Ik hoop dat ze er heel veel mensen op afkomen, dat het mooi weer is. Lekker wandel en renweer. En super dat je naar de studio wilde komen om er wat meer over te vertellen.
1: Fantastisch, bedankt voor de uitnodiging.
0: We gaan nu naar Wake Me Up Before You Go Go van Wham.

0: Zo, één keer in de maand dan komen bij mijn collega's van de zaterdagmiddagmix, ook van RTV Apeldoorn, buddies om meer te vertellen over wat ze doen. Maar misschien hoort niet iedereen dat en daarom Dielke de Boer. Wat is Buddy to Buddy?
1: Goedemiddag. Nou ja, Buddy to Buddy is een maatschappelijk initiatief die mensen die nieuw komen in Apeldoorn, dus mensen die gevlucht zijn of status hebben, koppelen die aan mensen die in Apeldoorn al wonen.
0: Ja, en dat doen we op basis van. Koppels gaat het dan ongeveer?
1: Nou, we hebben 4 rondes per jaar en dan proberen we 30 koppels te matchen. Dus 30 Apeldoorners aan 30 nieuwkomers.
0: Ja.
1: Dus dan hebben we 4 keer per jaar ongeveer een groep van 60 mensen.
0: Oké, en wat voor kwaliteiten moet je hebben om als stadsgenoot buddy te worden?
1: Nou, het allerbelangrijkste is dat je zin hebt om iemand anders te ontmoeten. Dat je nieuwsgierig bent naar iemand anders die je nog niet kent. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Okay.
1: En wij kijken naar de interesses van de mensen die zich aanmelden. Om te zien of daar misschien wat gelijkenis in zit. Hè, of er misschien toevallig 2 mensen zijn die het leuk vinden om te sjeudeboelen. Of te lezen of te wandelen.
0: Ja.
1: En dan proberen we die mensen aan elkaar te koppelen. Zodat ze wat leuks kunnen gaan doen. 1 keer per week 1 uurtje is wat we vragen.
0: Ja,
1: en verder heb je geen diploma nodig of andere kwaliteiten. Gewoon het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten.
0: En wat is dan meestal de voertaal?
1: Dat wisselt een beetje. Er zijn heel veel nieuwkomerbuddies die best wel prima Nederlands kunnen. Soms kunnen ze Engels. En soms is het een paar woorden en dan puzzel je een beetje met Translate op je telefoon.
0: Ja.
1: Maar de meeste mensen die zich bij ons aanmelden kunnen wel Engels of Nederlands.
0: Want ik begrijp nu ook al dat sommigen al langer hier zijn omdat ze dan ook al Nederlands spreken.
1: Zeker, ja. En er zijn heel veel mensen, ook die net in Nederland zijn, die heel graag Nederlands willen leren. En daar via allerlei trajecten en projecten kijken of dat lukt.
0: Ja.
1: En inderdaad, na een paar jaar kunnen de mensen echt al wel. Kan je prima goed gesprek voeren met elkaar. Ja.
0: Oké, dus het is niet alleen dat je binnenkomt en meteen een buddy zoekt, maar het kan dus ook na een aantal jaren zijn.
1: Ja, zeker kan dat ook na een aantal jaren. Er zijn best heel veel mensen die misschien al 10 jaar in Nederland wonen en ooit gevlucht zijn.
0: Aha.
1: En toch een heel sociaal geïsoleerd leven leiden.
0: Ja.
1: En dus heel erg behoefte hebben aan contact in de buurt. Dus en die mensen wonen hier ook al 10 jaar en die werken hier en toch voelen ze zich heel eenzaam.
0: Mm-hmm.
1: En daar proberen wij ook hen een buddy aan te bieden. En hetzelfde geldt voor Nederlandse mensen die misschien zich heel eenzaam voelen. Zijn we ook weer een netwerk met leuke mensen om wat leuks te doen en anderen te ontmoeten.
0: Oké. En ik zie nu dat jullie overmorgen 's avonds een bijeenkomst hebben in het ASEC.
1: Ja, dat klopt. Ja, voordat wij een ronde starten, organiseren we altijd een paar informatiemomenten. Soms overdag, soms 's avonds. En deze week is dat woensdagavond, 9 september, in het ASEC-gebouw. Aan de Roggestraat zit dat, op de eerste verdieping. En dan vertellen we van alles over Buddy to Buddy. Veel meer dan wat ik nu doe, want ik kan hier wel uren over vertellen.
0: Ja.
1: En mensen kunnen dan ook alle vragen stellen. Want ik kan me voorstellen dat je wat meer wil weten over wie meldt zich dan aan en hoe werkt dat dan. En wat kunnen ze verwachten en wat bieden wij precies. Dus dan hebben we een wat uitgebreider moment om te vertellen wat wij doen.
0: En moet je voor de avond aanmelden?
1: Het is altijd fijn, zodat ik weet dat ik hoeveel koffie je kan zetten. Maar als dat niet lukt, is het ook prima om gewoon aan te bellen en langs te komen. Iedereen is van harte welkom.
0: En waar kunnen belangstellenden nog meer informatie vinden over Buddy to Buddy?
1: Ja, op de website www.buddytobuddy.nl en dan /Apeldoorn. En dan daar op die site zie je ook in alle andere steden waar we nog meer actief zijn. Maar dus ook wat we in Apeldoorn doen. Ja.
0: Ja. Ik begrijp dus dat is elke keer een nieuwe ronde. Hoe lang duurt een ronde?
1: Ja, we starten 4 keer per jaar, zodat je een heel mooi, een mooie community met elkaar hebt. Die groep van 60 mensen, die trekken dan ook een beetje met elkaar op. Je ziet elkaar gewoon 1 keer in de maand even om te kijken hoe het gaat en of je vragen hebt. En die ronde duurt 4 maanden vanaf het informatiemoment. Mm-hmm. En dan vragen we dus 1 keer in de week contact met je buddy om even een stukje te wandelen of naar de bieb te gaan of wat jullie samen leuk vinden om te doen.
0: Ja.
1: En na 4 maanden sluiten we het af met elkaar. En ja, we hopen natuurlijk dat daar iets van vriendschappen of wat meer gevoel bij elkaar ontstaan is, dat mensen daarna ook nog contact met elkaar houden.
0: Ja. Ja, nou, wat ik begreep van mijn collega's, met de buddies die dan langskomen voor de zaterdagmiddagmix, dan merk je dus ook dat er vriendschappen zijn ontstaan die dan al vaak veel langer duren.
1: Ja, zeker. Ja, het landelijke cijfer van ons is dat meestal 60% houdt op een bepaalde manier nog contact met elkaar.
0: Ja.
1: Er zijn echt mensen die echt de dikke vriendinnen zijn geworden. En soms houden mensen gewoon nog contact, nodigen elkaar een keer uit bij een feestje of blijven regelmatig wandelen. Dus dat gebeurt zeker. Ja, ja. Gelukkig wel, want dat is natuurlijk uiteindelijk ons doel.
0: Ja.
1: Dat steeds meer mensen elkaar leren kennen en van elkaar leren. En dat we elkaars netwerken ontmoeten. En dat onze community en de Apeldoornse gemeenschap steeds hechter wordt en groter groeit.
0: Ja, nou dan is het mooi dat je dan ook merkt dat er van die positieve reacties zijn. En dat het dan ook inderdaad tussen mensen zo botert dat het door blijft gaan na de proefperiode van een aantal maanden.
1: Zeker, ja. En wij organiseren ook elke maand een spelletjesavond. Dus een buddycafé noemen we dat. Die is bijvoorbeeld vanavond, dat is eigenlijk heel toevallig bedenk ik nu.
0: Ja.
1: Maar elke eerste maandagavond van de maand hebben we spelletjesavond, ook in het ASEC-gebouw, waarin we een beetje sjoelen, rummikuppen of samen een beetje kletsen. We hebben gewoon koffie, thee, gewoon laagdrempelig kennis maken.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen mensen ook altijd even langskomen. En je ziet dus dat mensen die buddy zijn geweest of nog buddy willen worden, dat kruist elkaar overal. Dus mensen leren weer de andere buddy kennen of gaan met z'n achter afspreken in plaats van met z'n tweeën.
0: Ja.
1: Zo ontstaan er groepjes die samen naar Koningsdag gaan of met de Royal Light, dat lichtfestival, afspreken met elkaar. Dus dat doorkruist elkaar helemaal. Dus je wordt gekoppeld aan een nieuwkomer. Maar de kans dat je nog meer mensen ontmoet is best wel groot. En dat is wel heel leuk, omdat je steeds meer mensen kent.
0: Ja, zeker. Ja. Nog 1 keer graag wat er overmorgen, dus op de woensdagavond, precies gaat gebeuren en waar.
1: Woensdagavond hebben we, dat is 9 september, een informatieavond over wat wij allemaal doen. Kan iedereen ook alle vragen stellen. Die start om 7:15 in het ASEC-gebouw op de eerste verdieping. We hebben de vlag buiten staan, dus het is super herkenbaar.
0: Oké, en je kunt gewoon binnenlopen, je hoeft niet op een bel te drukken of zo?
1: Als het lukt zetten we de deur open en anders even bellen. Maar dan hangt ook een kaartje bij en dan word je even opgehaald. Ja.
0: Nou, ik hoop dat er weer heel veel belangstellenden op afkomen op deze kennismakingsavond. Omdat jullie op zoek zijn naar nieuwe buddies. En heel veel succes met het Buddy-to-Buddy project. En fijn dat u in de uitzending wilde komen. Duke.
1: Heel erg bedankt ook. Heel erg bedankt. Fijne middag.
0: Graag gedaan. I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston.

Nou, we lopen naar het eind van het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 7e september. Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aansluit. En we gaan er even uit met Weekend Love van Golden Earring.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en 2 wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

van de matinée van deze maandag, de 7e september. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En we zijn natuurlijk heel blij dat we, en dat is nog maar de start, ook weer te zien en te beluisteren zijn via Odido, kanaal 772 en Ziggo, kanaal 43. De redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Sylvia van Ark, cultuurmakelaar, participatie en inclusie van Gigant, vertelt over Doolhoofd. Een interactieve theaterinstallatie over herinneringen, ouder worden en dementie, dat op 23 en 24 september 's middags plaatsvindt. Ton van den Bos van het Alzheimer Café Apeldoorn gaat in op het thema Ik blijf meedoen, dat morgenavond plaatsvindt in de Loohof. En Hilde Blom van Kleurrijk en Solidair Apeldoorn komt in de studio uit de doeken doen wat de ontmoetingspicknick die op zondagmiddag 20 september in het Matenpark gehouden wordt, inhoudt. En we gaan nu naar Take On Me van A-ha.

Rond Wereld Alzheimerdag, en dat is de 21ste september, organiseert Gigant een activiteit voor niet alleen schoolklassen, maar ook voor alle andere

0: bezoekers. Wat dat is, Sylvia van Ark, cultuurmakelaar, participatie en inclusie van Gigant, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat hebben jullie georganiseerd?
1: Nou, we hebben een theateropstelling eigenlijk naar Apeldoorn gehaald. Dat heet Doolhoofd. En dat is niet zozeer een theatervoorstelling waar je naar gaat kijken, maar waar je eigenlijk zelf onderdeel bent van de voorstelling.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, je moet eigenlijk komen om het mee te maken, maar mensen krijgen een koptelefoon op en gaan daarmee eigenlijk in het hoofd van een personage, die heet Alex.
0: Mm-hmm.
1: En Alex is een herinnering kwijtgeraakt. En je gaat allerlei dingen onderzoeken. Je moet kastdeurtjes openmaken, je gaat dingen bekijken en langzaamaan kom je steeds meer in de wereld van Alex eigenlijk terecht. En ga je ook eigenlijk nadenken over je eigen herinneringen, wat je hebt meegemaakt. En hoe dat eigenlijk zit met herinneringen.
0: Oké. Okay. Al die deurtjes en zo moet je dus openmaken. Dus je krijgt een koptelefoon op. En jullie doen dat op woensdagmiddag 23 en donderdagmiddag 24 september. Hoe kunnen mensen daaraan deelnemen?
1: Dan kan je het best even naar de website van Gigant gaan. En dan zoeken op Doolhoofd. Dat is D-O-O-L en dan hoofd.
0: Ja.
1: En dan kom je wel op de pagina uit. En dan moet je je even aanmelden. Want we kunnen op beide dagen 2 keer een groep van maximaal 30 personen ontvangen.
0: Aha.
1: Dus het is wel handig om een plekje te reserveren.
0: Ja.
1: En het leukste is dan om dat samen met z'n tweeën te komen. Dus ouders en kinderen samen is leuk. Of een opa en oma met een kleinkind is leuk. Want je gaat daardoor ook met elkaar in gesprek over wat je meemaakt. Maar ook hoe was dat voor jou vroeger? Bijvoorbeeld om daar eens met je opa en oma over te praten.
0: Ja.
1: En de mensen worden ontvangen. Dus je wordt ook door de theateropstelling eigenlijk begeleid. Je gaat het wel zelf ervaren, maar je krijgt wel een korte inleiding en daarnaast ook een kort nagesprek.
0: Oké, en waar gebeurt dit allemaal?
1: Dat is bij Berea Noord. Ik weet dat klinkt misschien een beetje onbekend.
0: Ja.
1: Dus aan de Zilverschoon in Apeldoorn, vlakbij bij de sporthal eigenlijk, in het Mainpark.
0: Oké. En is dat een speciaal gebouw of zo?
1: Ja, het is een kerkgebouw.
0: Aha.
1: En wij waren heel erg op zoek. Wij wilden heel graag deze, ik noem het even tentoonstelling of theateropstelling.
0: Ja.
1: Heel graag in de wijk laten plaatsvinden. En dan moesten we een gebouw vinden waarbij we een doorgang van 1,50 meter breed hebben.
0: Aha.
1: En dat was nog een hele grote uitdaging.
0: Nou.
1: Dus
0: ja.
1: Deze plek hebben we gevonden. En wij denken dat is ook mooi. Nou, is op een andere plek dan in het centrum van Apeldoorn. Dus hopelijk daarmee ook goed bereikbaar voor iedereen.
0: Ja, ja, Berea Noord aan de Zilverschoon,
1: ja.
0: 114. Nou ja, mensen die een gratis kaartje gaan reserveren in Gigant, die krijgen dan waarschijnlijk verder ook de informatie, hè?
1: Ja, ja hoor, dan krijg je een mailtje waar alles in staat, ja.
0: Ja, want jullie doen dit ook met schoolklassen. Die komen dan op andere tijdstippen.
1: Ja, die komen in de ochtend. Deze voorstellingen zijn in de middag. Eentje om 3 uur en eentje om 4 uur.
0: Ja.
1: En in de ochtend ontvangen we schoolklassen. En bij die schoolklassen hebben we ook gezegd van nodig opa's en oma's uit om mee te gaan. Of een buurvrouw of buurman.
0: Ja.
1: Dus kinderen mogen ook iemand meenemen dan.
0: Oké, maar dan moet je wel kleine klassen hebben, denk ik.
1: Ja, of een beetje verdelen handig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus,
1: maar wij denken juist door die verschillende leeftijden dit met elkaar te laten ervaren, dat er dan gesprekken ontstaan.
0: Ja, ja. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Het is ook een bijzondere titel, hè? Doolhoofd. Van waar ga je allemaal, hè, als je de weg kwijt bent, waar kom je dan allemaal terecht?
1: Ja, ja, en het is, dat merk je ook wel aan mij. Normaal kan ik heel goed praten, maar ik vind het best lastig om dit uit te leggen. Ja. En eigenlijk moet je het echt even zien hoe het eruit ziet. Dus op de website staat ook wel een filmpje van... Ja, dan kan je ook even zien hoe het eruit ziet.
0: Dan op dat de website van Gigant?
1: Ja, ja.
0: En dan zoek je bij Doolhoofd en dan krijg je dus een filmpje.
1: Ja, en dan krijg je ook wat meer beeld bij wat ik nou eigenlijk probeer te vertellen.
0: Ja.
1: Ja. Het is eigenlijk een soort museum, zeg maar, van het hoofd. Alleen hier mag je overal aan zitten.
0: Oké. Ja, want ik vind ook wel soms, als het dan omschreven wordt... Doolhoofd laat je dementie niet van een afstand bekijken... maar nodig je uit om zelf op onderzoek te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ja, dat is waar je het dan over hebt. Dat je als je met je grootouders of ouders daar ook over gaat hebben... van hoe steekt het allemaal in elkaar. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Nou, mooi dat jullie dit rond Wereld Alzheimerdag hebben kunnen organiseren. En ik hoop dat er heel veel belangstellenden op afkomen. Ja, 30 per keer, begreep ik net van je.
1: Ja.
0: Nog één keer graag naar Gigant, hoe je daar naartoe gaat.
1: www.gigant.nl.
0: En dan moet je daarop uitkomen en dan krijg je alle verdere informatie. Hebben we nog wat vergeten, Sylvia?
1: Nee. Nou ja, kijk, 21 september hebben we nog een theatervoorstelling wel in Gigant.
0: Ja.
1: In de avond, dat heet Pow Wow. Dus als je denkt, ik wil niet met een koptelefoon of zelf op onderzoek... maar gewoon zitten en kijken, dan moet je maandagavond even komen.
0: Oké. En dat heeft ook met Alzheimer te maken?
1: Ja, dat is de start eigenlijk van die week. En dan staat de bende van Alzheimer op het podium.
0: Ah.
1: En daar wordt een theatervoorstelling gespeeld over... ook weer over ouder worden en leven met dementie... maar ook hoe dat voor naasten is.
0: Ja.
1: En daar zijn nog een paar kaarten voor. In mijn hoofd ongeveer 10. En die kosten wel €18 per stuk.
0: Oké. En dat wordt waar gespeeld?
1: Dat wordt bij Gigant gespeeld.
0: Ja, maar in welke zaal bedoel ik?
1: Ja, de theaterzaal.
0: De theaterzaal. Oh ja, dat is inderdaad heel fijn... als daar iets op het grote podium plaatsvindt.
1: Ja.
0: Nou, heel fijn dat jullie dit organiseren rondom de Wereld Alzheimerdag. Dus niet alleen Doolhoofd, maar ook Pow Wow. Zodat mensen daar ook nog naar kunnen gaan kijken. En succes met Doolhoofd. En ja, mooi als daar gesprekken uit voortkomen tussen ouderen en jongeren.
1: Ja, dankjewel.
0: En jij bedankt, Sylvia van Ark van Gigant, dat je in de uitzending kon komen om er wat meer over te vertellen. We gaan naar Soft Cell met Tainted Love.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag zijn er eerst flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar zomerse waarde. Tussen de 26 en 28 graden. In de loop van de middag draait de zuidenwind geleidelijk naar het westen. En gaat het matig waaien. Verder neemt ook de bewolking toe, maar het blijft droog. Vanavond raakt het geheel bewolkt, maar zorgt de bewolking ervoor dat het maar langzaam afkoelt. Het blijft dus nog een tijdje aangenaam, met eerst nog temperaturen van boven de 20 graden. Komende nacht is het ook bewolkt en droog en liggen de minima tegen de ochtend rond de 17 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint bewolkt en is droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen en dit regengebied breidt zich geleidelijk uit richting het oosten. Gelderland is het in de ochtend nog op de meeste plaatsen droog. 'S Middags gaat het in Gelderland op steeds meer plaatsen regenen. In de tweede helft van de middag ook in het oosten van de provincie. Voor de regen uit wordt het 20 tot 21 graden. Maar als het eenmaal gaat regenen, komt de temperatuur uit onder de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. In de avond trekt de regen naar het oosten weg en zijn er wat opklaringen. In de nacht naar woensdag is het wisselend bewolkt en koelt het af naar 13 graden. Woensdag trekken er enkele buien over de provincie. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 graden bij een matige westenwind. Donderdag wordt een droge dag met wolkenvelden en zonnige perioden. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het rond de 19 graden. Vrijdag is de kans op enkele buien weer groter. Tussendoor schijnt ook de zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Zaterdag verloopt dan weer meest droog en zondag vallen er weer buien. Na het weekend blijft het licht wisselvallig, maar er is ook geregeld zon. De wind zit veelal zuidwestelijk en de temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden. Smooth Operator van Said.

0: 21 september is het Wereld Alzheimerdag. En Ton van den Bos van Alzheimer Café Apeldoorn gaat ons vertellen wat zij ter ere daarvan georganiseerd hebben. Goedemiddag, Ton.
1: Hallo, Tineke.
0: Wat hebben jullie morgenavond op de planning staan?
1: Nou, wat jou zei, het thema van de Wereld Alzheimerdag. 21 september is het Wereld Alzheimerdag.
0: Ja.
1: En het thema is dit jaar Ik blijf meedoen. Daar willen we een beetje op aansluiten. En morgenavond gaan we vertellen en wat dingen laten zien over hoe mensen met Alzheimer in verschillende stadia toch mee kunnen blijven doen, actief kunnen blijven in de routines die ze kennen.
0: Ja.
1: En er komt er iemand over vertellen, een ervaringsdeskundige, iemand met dementie die een bepaald programma volgt. En er is in Apeldoorn en de omliggende dorpen zijn er natuurlijk diverse activiteiten rondom de 21ste. En daar gaan we een beetje op aansluiten. En we hopen ook dat mensen zelf kunnen aangeven, nou, ik doe dit of wij doen dit. En eventueel met elkaar in gesprek gaan in een klein groepje van dat ze elkaar ook een beetje kunt kruisbestuiven, om het zo maar eens te zeggen.
0: Ja. Ja, want ik had net Sylvia van Ark van Gigant ook in de uitzending. En zij hebben, want je zei al, er zijn veel meer activiteiten, Doolhof-hoofd georganiseerd.
1: Ja.
0: We gaan ze dus ook zeggen van, je gaat op ontdekkingstocht. En het leukste is dan eigenlijk om met een ouder iemand daar naartoe te gaan, zodat je ervaringen uit kunt wisselen.
1: Ja. Ja, ik weet dat inderdaad in allerlei geledingen binnen Apeldoorn en eromheen wordt er door een speciale werkgroep altijd al van een paar maanden van tevoren gekeken van, nou, wat kunnen we allemaal doen en aanbieden en wie kunnen we betrekken? Nou, dat is inderdaad, dan wordt Gigant benaderd, dan wordt Orpheus benaderd, maar er worden ook actieve clubs, fietsclubs en dat soort dingen meer worden er dan benaderd. En die kijken allemaal van wat kunnen we aanbieden en wat kunnen we mensen mee laten doen. Ja, dat klopt.
0: Ja, en dan heb je de 20e september ook in Amersfoort de grote loop, hè? De Alzheimerdagloop.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, er wordt landelijk ook een heleboel georganiseerd. En ik weet niet of het hier in Apeldoorn ook de loop als zodanig gedaan wordt. Maar in het Alzheimer Café specifiek gaan we kijken van, nou ja, wat is er allemaal mogelijk? En dat is vaak meer dan menigeen denkt.
0: Ja.
1: En dat is wel heel mooi.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Het is heel fijn dat jullie na de vakantieperiode nu ook weer de avond hebben. En dat daar allerlei mensen weer naartoe kunnen komen. Als je nog even voor de luisteraars die niet weten waar ze naartoe moeten.
1: Wij zitten elke tweede dinsdag van de maand zitten we in de Loohof. In de ontspanningszaal van de Loohof aan de Koning Lodewijklaan 2. In Apeldoorn. Dat is vlakbij de Naald. En dan beginnen we om 7:30. En het eind van het programma is ongeveer 9:15. Maar de inloop is al vanaf 7:00.
0: Ja.
1: En dan ontvangen met een bakje koffie of thee. En dan sluit zich dat gewoon zo helemaal vol de zaal. En dan gaan we van start.

0: houden. Heel fijn dat het weer gestart is na de vakantie, wat ik al zei. Ja, ik blijf meedoen is natuurlijk een heel belangrijk thema.
1: Absoluut, absoluut. Ja, mensen moeten zoveel mogelijk betrokken kunnen blijven als ze dat zelf graag willen. Ja. En daar proberen we steentje aan bij te dragen.
0: Zeker. Nou, ik hoop dat er weer veel mensen op afkomen morgenavond op wat jullie georganiseerd hebben.
1: Hopen wij ook, Tineke. Dank je wel.
0: Ja, en jij bedankt dat je weer bij ons in de uitzending bent geweest. Ton van der Bos van Alzheimer Café Apeldoorn. En succes. We gaan naar Uptown Girl van Billy.

Het is deze maand Piratenmaand bij de Julianatoren. Een maand lang stoere piratenliedjes, vrolijke en spannende avonturen. Ook goed nieuws voor alle opa's en oma's. Die mogen tijdens de Piratenmaand gratis mee. De Piratenmaand loopt nog tot en met zondag 27 september. Man in the Mirror, Michael Jackson.

Aanstaande zaterdag, de 12e september, is er een eigentijds en ook swingende editie van het jazzfestival van Apeldoorn en de Veluwe. De kaartverkoop is natuurlijk al lang van start en kaarten kosten €35. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15. Meer informatie is te vinden via www.orpheus.nl/generations. We gaan nu naar Forever Young van Alphaville.

0: tegenover mij gaan zitten. Hilde Blom, welkom, Hilde.
1: Dankjewel. Het is eigenlijk Hilde Blom, maar geen probleem.
0: Oh, dat staat op mijn papiertje, dus dan komt dat inderdaad. Je bent van kleurrijk en solidair Apeldoorn.
1: Ja, die klopt helemaal. En daar kom ik voor.
0: Oké, want jullie hebben wat georganiseerd.
1: Zeker. We hebben een verbindende picknick georganiseerd. En dat gaat gebeuren op 20 september. Dat is een zondagmiddag in het Matenpark.
0: Aha. En hoe gaat dat verder eruit zien? Wat gaat er gebeuren? Wat moet je doen?
1: Nou, niet heel spannend, maar je bent welkom om lekker te komen eten. En het is fijn als je zelf ook iets te eten en te drinken meeneemt om lekker te delen.
0: Ja.
1: Er wordt muziek gemaakt. En er worden ook wat spelletjes georganiseerd. Wat activiteiten om echt met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Dus daar kun je aan deelnemen.
0: Ja.
1: Je kunt in- en uitlopen. Het is niet een heel vast programma.
0: Okay.
1: Maar hopelijk wel heel gezellig.
0: Nou, dat kan me voorstellen. Dat Matenpark is toch heel groot?
1: Zeker, dus niet door het hele Matenpark. In de buurt van de skatebaan. Dat zit aan de kant van de Heemgaardschool. De Heemgaardbrug heb je daar, die hoek.
0: Oké, en dan hebben jullie daar, doen jullie iets met vlaggen of zo? Hoe zijn jullie herkenbaar?
1: Ja, wangen.

0: inderdaad wat vlaggetjes op. En er staat wat muziek aan. Dus je gaat ons sowieso vinden.
1: Ja.
0: Ja, misschien maken we nog wat bordjes met wegwijzers. Of dat mensen sowieso ons niet kunnen missen. Dus dat komt wel goed.
1: Want het is van 12 tot 3, hè?
0: Zeker. De middag van 12 tot 3. En,
1: ik zie je ook nog staan dat het wel handig is als je zelf ook een stoeltje of zo meeneemt.
0: Ja, een stoeltje of een picknickkleedje. Dan hoeven wij niet alles mee te nemen.
1: Nee.
0: Ja, want we weten ook niet precies hoeveel mensen er gaan komen. We hopen natuurlijk superveel. Dus we zijn heel hard aan het reclame maken overal.
1: Ah, kijk.
0: En we hopen ook dat het een beetje een diverse groep is van mensen die gaat komen. Dus mensen die in Nederland geboren zijn. Maar misschien ook mensen die ergens anders geboren zijn. Want we willen er zo'n divers mogelijke toestand van maken.
1: Ja. En je kunt dus, jullie vragen ook van, het heet een picknick. Dus neem niet alleen voor jezelf maar wat mee, maar iets wat een beetje grotere hoeveelheid is.
0: Ja, nou uiteindelijk als iedereen hele grote hoeveelheden meeneemt, dan wordt het natuurlijk ook een beetje veel.
1: Aha.
0: Maar als je evenveel meeneemt als wat je zelf in die 3 uurtjes wilt gaan gebruiken, of zolang als je wil blijven. Als iedereen dat doet, zit je precies goed natuurlijk.
1: Oké. Want hebben jullie dit al wel eens eerder georganiseerd?
0: Nee, dit is de eerste keer. En er worden natuurlijk wel vaker activiteiten georganiseerd. Maar in dit verband doen we het voor de eerste keer. En het is ook niet voor niets.
1: Nee.
0: Afgelopen zomer was best wel een heftige tijd in de Maten. Zeker toen bekend werd dat er een tijdelijk AZC zou komen. Mm-hmm. En alle rellen daaromheen. En wij vinden eigenlijk, de wijk de Maten verdient ook een activiteit als deze die juist wel fijn en gezellig is.
1: Ja.
0: Waar iedereen zich welkom bij voelt.
1: Oké. Ja, nou dat is een heel groot goed wat jullie dan organiseren inderdaad. Wij hebben nu een persbericht gekregen. Maar mensen die wat meer willen weten, hoe kom je aan informatie?
0: We verspreiden op allerlei plekken flyers. Er worden ook nog posters geplakt op zuilen overal in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Ik zit heel eventjes te denken of we ook nog... Ja, we zijn niet heel erg online bezig.
1: Okay.
0: Hebben we ook wel een beetje voor gekozen, omdat we niet allemaal berichten van mensen die misschien boos worden over dit thema over ons heen willen krijgen.
1: Ja.
0: Natuurlijk is iedereen welkom. Dus als je boos bent, doe rustig je verhaal.
1: Ja.
0: We willen helemaal niemand uitsluiten. Maar we zijn wel er met de bedoeling dat mensen op een redelijke manier met elkaar in gesprek gaan. Hoe je ook van mening kunt verschillen. Mm-hmm. Dus dat is wel de insteek.
1: Ja. En met hoeveel organisatoren zijn jullie?
0: Tja, ik dacht dat we nu op een stuk of 8 à 10 mensen zitten. Er zijn een aantal mensen die willen de dag zelf gewoon puur meehelpen. En er zijn een aantal mensen die zijn meer actief in de voorbereiding. En dat verschilt dus allemaal een beetje.
1: Ja.
0: Maar nu zijn we met een stuk of 8 mensen volgens mij dat aan het voorbereiden. En dat is wel leuk om te vertellen misschien. Dat we elkaar een beetje gevonden hebben naar aanleiding van een petitie van de Goede Zaak. En mm-hmm. die petitie die luidde, haatzaaiers zijn niet welkom in Apeldoorn. Mensen op de vlucht wel.
1: Mm-hmm.
0: En toen ontstond het idee van, oké, maar we willen eigenlijk niet alleen maar met boe, boe, boe. Wij zijn hier tegen. Komen. Zeker niet. Er kwamen toen best wel heftige mensen naar Apeldoorn. Geert Wilders hield een toespraak op het Marktplein. Er is ook nog een club langsgekomen die Nederlandse Volksunie heet.
1: Ja.
0: Daar waren we wat minder blij mee als groepje mensen. En toen dachten we, maar we kunnen dan heel hard boe gaan roepen. Maar we kunnen ook juist iets leuks en gezelligs organiseren.
1: Ja.
0: Dus daar zijn we toen plannen voor gaan maken.
1: Ja. En moet je dan ook nog ontheffing vragen als je het Matenpark ingaat en zo?
0: Nou, niet de mensen die komen bij de activiteit. Maar als organisatoren moet je natuurlijk goed regelen.
1: Ja.
0: Dus we zijn gewoon naar de gemeente gegaan en gezegd, hey, we willen dit doen. En dan wordt dat gewoon gefaciliteerd, zoals dat heet.
1: Ja. En gefaciliteerd, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat je... ik weet niet precies hoe dat nu geregeld is, maar ik vermoed ook wel dat men iets van BOA's of iets van politie inzet om te kijken van, hey, blijft alles rustig? Verloopt alles zoals het zou moeten?
1: Ja.
0: En anders zijn ze natuurlijk super bereikbaar.
1: Ja.
0: Maar ook, je gaat wat versterkte muziek maken. Dat moet je allemaal natuurlijk wel even netjes aankondigen. En dan zorgen zij dat je dat mag doen.
1: Ja. Ja, je zou in eerste instantie een stick meenemen van iemand die komt optreden. Maar die heb je nog wel. Maar ik weet niet, Olaf, die zit even te kijken. Ik denk niet dat dat nog lukt.
0: Dan moeten mensen gewoon zelf maar komen om te luisteren naar Dick Verhul. Dat is een hele leuke singer-songwriter die komt optreden.
1: Okay.
0: Dus dat is ook leuk.
1: En dat is een Apeldoorner?
0: Nee, die komt... volgens mij woont hij in Friesland, maar ik weet niet helemaal zeker.
1: Oké, maar hij is dus even aan het buurtje in Apeldoorn.
0: Ja, ja, zo gaat het vaak via. Die kent wel die en die kent wel die. Ja. En zo ja, bedenk je samen wat leuks.
1: En er komt nog meer muziek dan ook die middag?
0: Nou, we hebben niet geprogrammeerd staan. Maar we hebben natuurlijk wel een soort van geïmproviseerd podium. Ja. Dus als mensen hun gitaar of wat dan ook meenemen. Ja, wees welkom. Kom maar lekker iets zingen of iets doen.
1: Ja, ja. Nou, ik vind het een heel mooi initiatief dat jullie hebben. En wat je ook al zei op een bepaald moment, je wilt ook in de mate, wil je ook in een goed daglicht stellen.
0: Absoluut.
1: Hè? Ja, dat er ook mensen zijn die nou, graag elkaar ontmoeten. En dit kan natuurlijk prachtig tijdens een picknick en al helemaal tijdens de Vredesweek.
0: Ja. Ja. Ja, dan gebeurt er nog veel meer op het gebied van elkaar ontmoeten, nadenken over hoe belangrijk het is om een vreedzame samenleving te zijn. Ja. Maar ik ga niet dat hele programmaboekje oplepelen, maar dat kunnen mensen ook wel online vinden.
1: Okay.
0: Ik denk ook trouwens dat wij daarin staan. Dus okay. Als mensen zoeken op Vredesweek, dan komen ze ons ook wel tegen en alle andere leuke activiteiten.
1: En in dit geval neem ik aan Vredesweek Apeldoorn.
0: Zeker, ja.
1: Ja, want het is ongetwijfeld een landelijk iets.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, hé, jullie zijn betrokken Apeldoorners. En dat is hartstikke mooi dat jullie dat organiseren. Ik hoop dat er op die 20e september... ik hoop natuurlijk dat het mooi picknick weer is.
0: Dat zou wel heel lekker zijn, ja.
1: En dat er veel mensen op afkomen. En dat het een hele fijne ontmoeting is... waar iedereen na die tijd met heel veel plezier op terugkijkt.
0: Zeker. En dat kan alleen maar start zijn voor nog meer leuke ontmoetingen... met mensen die je misschien nog niet had bedacht...
1: Hilde Bom, is het dus, hè? Hilde Bom. Helemaal geweldig dat je naar de studio wilde komen. Je bent van kleurrijk en solidair Apeldoorn. En heel veel succes gewenst.
0: Dank je wel.
1: We gaan... Ja, ik krijg te horen dat ik ondertussen ook meteen af moet sluiten. Dus dat doe ik nu. Dit was het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 7e september. Heel fijn luisteraars dat u afgestemd had op RTV Apeldoorn. En dan met name op deze matinee. Olaf Bos, dank je wel weer voor de muziek en de techniek. Redactie, dank je wel voor het aanleveren van de gesprekken. En ik ben Tineke Jaltsma en graag tot een volgende keer. We gaan eruit met... ABBA met The Winner Takes It All.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Grapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen...

0: Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
2: Dr. King once said, history will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people.

Germany after World War II.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n 1 miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week

Eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt, en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt er regen. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2 uur en half 3 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Eén vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpo City.

0: SymfoCity.
1: Welkom. Welkom terug bij SymfoCity. Je weet het, 2 uur symfonisch rock en prog op de radio. Het is een feestje om te maken en ik hoop ook om naar te luisteren. Mijn naam is Martin Kassandijk. Ik ga wat over de platen vertellen. Arthur Hagenburg is de man van de techniek. Het gaat dus, wat betreft de techniek vanavond, helemaal goed komen. En aan de muziek zal het ook niet liggen. Want we begonnen net met Fish. De company komt natuurlijk van het solo debuut van de beste man. Vigil in a Wilderness of Mirrors. Maar het staat ook op een verzamelalbum uit 1995. Een alleraardigste Yin heet het schijfje. Dat zijn de eerste albums van Fish, nou ja goed, na Marillion, zeg maar. En je kunt het raden, er is ook een

tweede verzamelaar. En de heer Yang. Maar daar gaan we vandaag niet van draaien. We beginnen met een nieuwtje. De Flower Kings gaan een 18e een 18e album uitbrengen. Het album verschijnt op 23 oktober. En dat is natuurlijk altijd reden voor wat hoop. Zo gaat het nieuwe album ook heten. De single die we gaan draaien heet In a World of Fools.

0: The Flower Kings in A World of Fools hoorde je. Het is de single van hun 18e album, wat er op 23 oktober aan zit te komen. Dat is nog eens hoopvol nieuws. Beetje flauw grapje, want het nieuwe album, dat heet Hoop. En gelukkig ligt niet alles zo enorm voor de hand. Want als je naar verborgen prochtparels kan gaan zoeken, nou, dan kom je wel eens iets heel bijzonders tegen.
1: Verborgen prochtparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. De progparel van deze week komt uit de staat New Jersey in de Verenigde Staten. Daar beginnen een paar jonge muzikanten te jammen. Drummer Robert Harris, toetsenist Simon Gannett, bassist James Miller en gitarist Alexander Romanelli. Al snel groeit de groep uit tot een 6-persoons line-up met een tweede gitarist, Richard Excellente, en zanger John Fislocky III, die er ook nog eens trompet bij speelt. Ze noemen zich Mirthrandir, een woord uit Tolkien's Sindarijns dat grijze pilgrim betekent. Dezelfde naam als Gandalf dragen in Lord of the Rings. Mirthrandir pouwt in geluid vol breaks, contrasten en verfijning met vintage Moog en Hammonds orgels en een prominente rol voor de dwarsfluit. De invloeden van Gentle Giant, King Crimson, UK, Yes, Emerson, Lake & Palmer zijn niet te missen. Maar de band weet er toch een geheel eigen, ambitieuze symfonische rockstijl van te maken. In 1976 verschijnt hun enige album For You the Old Women, zelf uitgebracht in een kleine oplage. Het wordt jarenlang een verborgen schat voor kenners, tot het begin jaren 90 het herontdekt wordt. Het album sluit af met het absolute hoogtepunt. Bijna 15 minuten muziek, een epic vol pianopassages, fluit, orgel, dreigende mellotron, klanken en meeslepend gitaarwerk. Dit is het nummer 4-4 van Mirthrandir.

0: Dat was Four, het epische slotstuk van Mirthrantius enige album For You, The Old Women, uit 1976. Een epic van bijna 15 minuten waarin de band alles laat horen wat ze in huis hebben. Die titel, For You, The Old Women, laat je de wenkbrauwen fronzen. Wat bedoelen ze daar nou mee? In een interview gaven de bandleden aan dat het gaat over roddelen en oordelen van mensen zoals oude vrouwen doen. Helaas bleef het bij dat ene album. De tegenvallende verkoop hield de band het in 1979 voor gezien. Maar wat een indrukwekkend eerbetoon is dit aan de Amerikaanse progrock van de jaren 70. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, dank je auteur voor deze mooie verborgen progparel. En deze verborgen progparel die komt uit 1976. En zoals jullie al een beetje gewend zijn, gaan we in het volgende uur een iets minder verborgen progparel uit dat jaar draaien. Het is maar dat je het weet. Ook eentje uit 76 dus. En nu hebben we groot nieuws en dat feestje waar ik eigenlijk al een beetje op gehint had. Kijk, de single van de Flower Kings is natuurlijk een feestje, maar het 50-jarig bestaan van Blackband, dat steekt daar nog wel een klein beetje bovenuit, lijkt me toch. Want een halve eeuw Blackband. Een halve eeuw van een band die echt ontzettende doorzetters geweest zijn in de prog en symfo. Blackband begon in de jaren 90 en die werd gezien als een soort van, ja, Nederlandse Genesis. Op de een of andere manier kregen ze het niet voor elkaar een platencontract te krijgen, maar ze traden veel op en ze kregen echt, ja, behoorlijke bekendheid. In de Bijbel heb je Lazarus die na zijn dood opgestaan is. Nou, Blackband is eigenlijk een soort van Lazarus, want het heeft er een paar keer op geleken dat deze fraaie Haagse band echt ten dode was opgeschreven. Maar Blackband is altijd blijven bestaan. Sterker nog, ze vinden het hoog tijd worden voor een groot feest, want binnenkort zitten er twee optredens aan te komen en daar zou ik maar

Voices fall from the silence. A new sound begins to rise.

Blackband, Haagse trots. De band bestaat 50 jaar en ik zou zeggen, komt het zien. Op 15 november. Zondag 15 november in de boerderij. En ik moet zeggen, even beklem bij, het concert begint in de middag. De deuren gaan om 2:00 middags open. Dus als je erbij bent, wees dan alsjeblieft niet te laat. Want het wordt een heel spektakel. En nog even een winstwaarschuwing, waar ik net lekker in getrapt ben. Geloof nooit iets wat je zomaar op internet ziet. Zelfs niet op een gerenommeerde prog-site. Want het verhaaltje wat ik net klakkeloos opdiste, omdat ik die site vertrouwde, klopt gewoon niet. De band gaat geen kort conceptalbum en een dubbelaar uitgeven. Nee, er komt één dubbelaar aan, Sibylla. En dat gaat in het geheel over de moord op de Haagse prostituee Sibylla Niemans. Die beter bekend staat als Blonde Dolly. CD 1 gaat over het verhaal Sibylla. En CD 2... Dat schijfje heeft de naam We Have the Sun. Het bevat een nieuwe single en 9 historische nummers. Dat geeft een heel mooi inkijkje in het vroege werk van de band. En klopt deze informatie? We moeten ergens vanuit gaan. Het is driedubbel geverifieerd, dus ik denk het eigenlijk wel. En mocht je het niet geloven, ga gewoon op 15 november naar de boerderij. Want dat wordt echt een hartstikke leuke besteding van je zondagmiddag. En nu gaan we naar Italië. Ja, niet in het echt natuurlijk. We gaan naar La Maschera di Cera. Een van de projecten van Fabio Zuffanti. De band is modern, maar staat met de benen diep in de Italiaanse prog uit de jaren 70. In 2010 bracht de band het album Petali di Fuoco uit. En dat is een prachtig album, al vind ik het zelf. We gaan er een nummer van draaien. La Notte Transparente. Molto.

La maschera di cera, la notte transparente. En wat is het toch af en toe fijn om een programma als Sinfo City te mogen presenteren en samenstellen, denk ik dan. Ook met deze afsluiter van het eerste uur overigens hoor. Ook zij. Gentle Giant was een band die opkwam in de jaren 70. Ze hebben in die tijd nooit echt een groot commercieel succes gekend, maar dat wilden ze ook helemaal niet. Ze lieten liever de kwaliteit en het experiment voor het commerciële belang gaan. Het heeft ze geen windeieren gelegd trouwens hoor. Het debuutalbum Gentle Giant wordt unaniem gezien als een cultklassieker in de symfo van de jaren 70. We gaan er een nummer van draaien en daarmee sluiten we ook het eerste uur af. Nothing at all. Gentle Giant.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeeld. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
0: Dit is Simfo City.

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij SymfoCity. We zijn alweer aan het tweede uur begonnen en dat deden we met het project rond de Utrechtse muzikant Piet Barnes. Het is een Engelse muzikant die solo van alles schrijft en live een geweldige band om zich heen heeft. In dit voorjaar verscheen het album Forever the Optimist. Piet Barnes zit een beetje tussen post-rock en progressieve rock in. Onlangs trad hij op in Utrecht en mocht je denken, ik hou wel van post-rock en een avontuur. Dat kan, want op 19 september is hij samen met de Tangents in de cacaofabriek in Helmond te horen en te zien. Er zit nog wat leuks aan te komen, zeg maar. Maar goed, mocht je er niet bij kunnen zijn, Forever the Optimist is gewoon allemaal wat echt wel de moeite waard is om te beluisteren. We gaan snel door naar nog nieuwe werk en dat is van de Italiaanse stevige progband Cannamoy. Zijn druk bezette muzikanten, want de band brengt met grote regelmaat wat uit. En die Eternal Mistake is alweer hun, en dan ga ik even tellen hoor, 4, 8, hun 8e album alweer. Ik ga er niet te veel over verklappen. We gaan het nummer Hero draaien van het album Eternal Mistake.

Ja, het was toch echt hetzelfde nummer hoor, wat je net hoorde. Je luisterde naar Karnemoy, het nummer Hero van de nieuwe cd Eternal Mistake. Het album is net uit, dus je kunt het gaan beluisteren. En zoals ik al had aangekondigd, in het eerste uur besteden we tijd aan de verborgen Prochparel. Dat was in dit geval een album van Mitrandir, For You, The Old Woman. En het album komt uit 1976. Nou ben ik op zoek gegaan naar een niet zo heel erg verborgen Prochparel. Dat is het debuutalbum geworden van The Alan Parsons Project. Alan Parsons was natuurlijk al bekend als een geluidsman, producer van The Dark Side of the Moon. Werk van de Beatles dus. Op het moment toen hij een soloalbum uitbracht. Toen waren de ogen al een beetje op hem gericht. Dat debuutalbum had ook nog eens een bepaalde thematiek. Het was gegroepeerd rondom de verhalen en gedichten van Edgar Allan Poe. En laat dat maar aan het duo Alan Parsons en Eric Woolson over om

daar iets van te maken. Het album verwierf gestaag bekendheid en in 2010 is het uitgeroepen als een van de 50 albums dat echt als basis van de moderne rock te ligt, zeg maar. Destijds was het niet meteen een commercieel succes, maar men vond het zeker interessant en het album wist de weg naar de liefhebbers beslist te vinden. Ik heb een nummer uitgekozen van meer dan 15 minuten. Dat geeft ook een beetje het idee hoe zo'n conceptalbum eruit zag, in zijn geval. En het gaat over een huis waar het niet goed meer ging. The Fall of the House of Usher.

album in die tijd, maar toch wel van een grote naam. En het album verwierf steeds meer bekendheid nadat de tijd vorderde. En Alan Parsons Project is natuurlijk uiteindelijk nou, het is geen eenmansproject, zeker niet. Maar het heet Alan Parsons, dus hij is wel de spil van het geheel. En er is er iets bijzonders met van die eenmansprojecten. We hebben er bijvoorbeeld nog één. Thomas Thielen is een Duitse multi-instrumentalist die op eigen houtje albums uitbrengt die gemakshalve tot de neoprog geschaard worden, maar die een geheel eigen sfeer ademen. Het is melancholisch, het is ingewikkeld, het is toegankelijk. De zang is heel dramatisch en heel kenmerkend. En ja, Thomas Thielen doet op zijn albums alles zelf. Dat is echt ontzettend knap. In 2015 bracht hij het album Fragmentropy uit. En unaniem wordt het album geprezen als gewoon heel goed. Natuurlijk, niks is zo persoonlijk als smaak. Ik ga niet zeggen of ik het goed vind of dat ik het niet goed vind. Dat is aan de luisteraar zelf, maar ik denk het leuk is om weer eens wat van Thomas Thielen op de radio te horen. Uncertainty. Thomas Thielen.

T. Oftewel Thomas Tillen. Die het de luisteraars heel erg moeilijk maakt. Want als je nou gaat zoeken op T, kom je van alles tegen. Behalve Thomas Tillen natuurlijk. Beetje een geheim in de prog, zeg maar. We draaiden het nummer Uncertainty van het album Fragmentropy uit 2015. Thomas Tillen heeft aardig wat albums gemaakt die allemaal van dezelfde hoge kwaliteit zijn, maar het is al een behoorlijke tijd stil rond deze muzikant. Ergens heb ik het gevoel dat het helemaal niet stil is rond deze muzikant, maar dat hij bezig is met totaal andere dingen dan solo werkzaamheden. Ik vermoed zo dat hij wel weer eens ergens op gaat duiken. We gaan naar Amerika. Daar is Glasshammer al heel lang een gevestigde naam in de moderne prog die toch redelijk in de sfeer van de jaren 70 muziek maakt. De toetsen vormen de hoofdmoot bij deze band. En we hebben het dan over Glasshammer. In 2000... Moet ik even kijken? Ja, 2002 bracht de band het album Lex Rex uit. Een heel toegankelijk album voor Glasshammer begrippen. En het zevende album van de band. We gaan naar een leuk

One King van Glasshammer van het album Lectrex. We gaan eruit. Het zit erop. Deze 2 uur progressief rock en symfo. En we gaan eruit met een album van Kim Crimson. Het album Red. En daar kan je best heel veel over vertellen. Maar mijn tijd is beperkt en ik wil niet van de muziek af laten gaan. Laten we het erop houden dat Red, toen het in 1974 uitkwam, een vreselijke financiële flop werd. De hoofdreden was dat de stekker tijdelijk uit King Crimson getrokken werd. Het was een beetje een zwanenzang en er was dus geen tour, er was geen promotie, niks. Het nummer wat we gaan draaien, Starless, is ook een heel melancholiek nummer. Het gaat over de leegte die achterblijft als een goede vrienden noodgedwongen uit elkaar gaan. Nou, dat zit. De tijd heeft Red ingehaald. Inmiddels wordt het beschouwd als een van de meest invloedrijke en belangrijke albums uit de progressieve rockgeschiedenis. En ik las ook ergens dat de sound nog steeds als futuristisch wordt gezien. Nou, dat vind ik toch wel heel knap, want we hebben het hier over een album wat echt de tand destijds goed te staan heeft. Dat is het kenmerk van mooie muziek, tenslotte. Dat was het voor deze keer. Veel luisterplezier met Starless van King Crimson. En tot de volgende keer bij Symphony City.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen en welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag de 5e september. Is zeg maar weer de dag gedaan. We gaan weer beginnen met Mixed Music Hour. Gevolgd door de praattafel. En natuurlijk ook weer een zaterdagmiddagmix. En nog dan geen Apeldoorn Sport, want die begint pas volgende week weer. En bij Turk Mix Music Hour ben je weer gewend aan het onderwerp. En dit keer gaan we weer naar een datum. En dat is mijn verjaardag toevallig. Gisteren was dat op vrijdag 4 september. Ja, 4 september, dat is zeg maar de datum waar we het gaan over hebben. En zeg maar die 4 september, wat gebeurde daar? Nou ja, onder andere in 2023, daar een jarenlange alcoholverslaving overleed Steve Harrell op 56-jarige leeftijd aan gevolgen van leverfalen. Als zanger van de Amerikaanse rockband Smash Mouth scoorde hij in 1999 een hit met All Star. Dat nummer hoorde je dus net. En dat 2 jaar later, mede dankzij de soundtrack van de animatiefilm Shrek, uitgroeide tot een klassieker. Het is jammer dat ik nog niet 1964, mijn geboortejaar, iets heb staan, maar wel van 1965. 1965, de Righteous Brothers scoorden een hit met Unchained Melody. Maar pas na 25 jaar bereikte het nummer pas de eerste plaats in de top 40. In 1990 werd het nummer opnieuw op single uitgebracht, dankzij de soundtrack van de film Ghost. Nooit heeft er een track sinds zijn top 40 debuut langer moeten wachten op nummer 1 te komen. En dat is dus de Righteous Brothers met Unchained Melody. Whoa.

volgende nummer waar we gewoon draaien. Ja, daar, zijn, daar hebben we zelfs twee versies van. Die draaien we ook achter elkaar, want ze zijn best kort. Dat, zeg maar, de oorsprong is op 4 september 1969. De film Sevilla Forno Paradiso, uitgebracht, zeg maar, de film. Nou ja, misschien dat mensen nog wel die film kan herkennen. Het is al heel lang geleden. De film is een documentaire over taboes in Zweden. Maar vooral een gemakkelijke manier om de kijker geconfronteerd met sexy vrouwen en blote borsten. En veel sensatie. Vanaf december 1968 is de film onder de titel Zweden, Hell of Paradise ook in Nederlandse zalen te zien. De documentaire is inmiddels al lang vergeten, maar in de scène waar stel jonge vrouwen een sauna bezoeken zit een liedje wat nu nog bijna iedereen kent. Mana Mana. Dat grappige liedje is geschreven door Pierre Ulanfani en verscheen in 1969 in verschillende uitvoeringen op single. Terwijl Ulanfani met zijn versie een hitje had in Amerika, haalde in Nederland de coveruitvoering van Mana Makai de 25e plaats van de top 40. Mana Mana wordt dan ook nog eens een keer opgepikt door de Amerikaanse poppenspeler Jim Henson. Hij schreef over het Sesamstraat een sketch waar drie poppen zeg maar, het zingen. Rond diezelfde tijd dat Henson met zijn Muppets ook zeg maar, in de populaire Ed Sullivan Show en speelde daarin een vergelijkbare sketch met de andere poppen. Als hij de Muppets dan in 1976 de Muppets Show in een eigen televisieprogramma krijgen, wordt de sketch uit de Ed Sullivan Show op dezelfde poppen opnieuw opgenomen. Met deze keer een kleine rol voor Kermit. De Muppet-versie wordt in de single uitgebracht, maar haalde in Nederland niet het succes van Mana Makai. Nadat de aflevering van Mana Mana in eind 1977 op Nederlandse televisie wordt vertoond, haalde de single de tipparade. Tegenwoordig associëren de meeste mensen het liedje met de Muppets dan met de onbekende Mana Mana Makai of de Italiaanse sensatie documentaire over Zweden. Nou ja, ze zijn niet allebei heel lang, dus we draaien de originele en de Muppet-versie achter elkaar. Eerst de originele versie van Mana Makai. Mana Mana.

De volgende die we gaan draaien, dan gaan we weer een paar draaien die zeg maar op 4 september geboren zijn. Beginnen we bij Mark Schulman, de, zeg maar, een van de leden van de groep Foreigner. Ja, Foreigner is natuurlijk een Amerikaanse, Britse, een Amerikaanse groep, zeg maar, met diverse de artiesten in die groep. De grote hits die ze hadden was natuurlijk Golden Eyes, Waiting for a Girl en I Want You to Know What Love Is. En die laatste is dan weer opgenomen in New Jersey. Dus wat dat betreft wel een hele grote groep. En volgens mij bestaat die groep niet meer. Ja, hij bestaat nog wel, maar volgens mij alleen nog met Mick Jones, Tom Gibble, Gally Helson, Jeff Paulsen en Michael Bluestein. Dat zijn degenen die nog op dit moment dan nog zeg maar de groep in leven houden. Dus ze bestaan inderdaad nog steeds. Maar goed, echte hits hebben ze zeg maar niet meer gebracht. Dat bleef allemaal zo'n beetje hangen, zeg maar, tussen jaren 70 en begin jaren 80. Vooral de jaren, begin jaren 80, daar kwamen de grootste hits vandaan, zoals bijvoorbeeld I Know What a Love Is. Nou, we gaan de nummer draaien die in 1977

Ja, dit nummer draaiden we natuurlijk, zeg maar, omdat Mark Ronson, want daar gaat het om, op 4 september 1975 werd geboren. En september 2003 kwam Ronsons debuut al bij samenwerking met Jean-Paul, Nate Goat en Gustav Golay. Maar dat liep hij helemaal niet helemaal, zeg maar, op hun succes. Maar in april 2007 bracht hij zijn tweede album uit. En daar waren wat meerdere grotere artiesten, zoals Coldplay, Toxic, Britney Spears en natuurlijk nummer Valerie. En die laatste nummer werd daarna gezongen door inderdaad door Amy Winehouse. Het nummer werd dan zeg maar op de nummer 1 en stond daar 4 weken bovenaan in de top 40. Dan de volgende, en dat is inderdaad, zeg maar... Oh nee, ik moet natuurlijk... Ja, ik had al gezegd, Mark Ronson inderdaad, dat hij in 1975 was geboren. De andere die op 4 september was geboren, was een oudje. Ik weet niet of die nog, zeg maar, leeft. Dat staat er niet helemaal in. Maar dat is Cheryl Mason Jacks in 1948. Als ze inderdaad nog leeft, dan kan het inderdaad nog zijn dat ze dan 78 jaar is. Cheryl Jacks, ook wel gekort noemd, die was lid van de Ritchie Family. Een Amerikaanse meidentrio trio uit de Philadelphia met meerdere hits in de disco-tijdperk. Zij was met de oprichting, zeg maar, samen met Cassandra Wooten en Gwen Oliver. Maar van 78 werden daarna weer diverse artiesten vervangen. Maar zeg maar, die hit die ze dus zeg maar, uitbrachten, dat was natuurlijk een grootste hit die ze hebben gehad. De Best Disco in Town in 1976. 4 hits hebben ze gehad. Maar bleef dus allemaal een beetje steken in die discotijd. Zo wil zeggen, daar werd het ook geassocieerd. En als je het nummer hoort, dan begrijp je ook waarom. De Best Disco in Town van de Ritchie Family.

Ja, er is nog een hele lange versie daarvan, maar dit is dan de officiële singleversie. Dan gaan we naar zeg maar, de nummers 1 die op 4 september op dat moment zeg maar, op nummer 1 in de top 40 stonden. Straks draaien we, ja, dat is dan misschien een van de grootste, misschien de grootste band die we gehad hebben. ABBA natuurlijk met nummer Dancing Queen, die stond in 1976 op nummer 1. Die draaien we straks, maar dan gaan we even terug naar 1971. Nederland is een eendagsvlieg. De Spaanse zanger Peret, of Pedro Pubal Calaf, een Spaanse zanger. En die zong dan het nummer Borriquito. Nou, dat is een Borriquito Toedeloo, zullen we dan maar zeggen. De beste man leeft niet meer. Hij was geboren op 24 maart 1935... en hij overleed helaas op 27 augustus 2014. Zoals ik al zei, in het buitenland is het bij een eendagsvlieg gebleven. Maar in Spanje zelf had hij natuurlijk wat meerdere hits. Natuurlijk, omdat hij ook in Spanje heel veel Spaanse nummers draaide. Hij heeft het zelfs nog een keer geprobeerd met het Eurovisie Songfestival. Maar zijn nummer Canta Valais eindigde op de 9e plaats. En ja, wie was er op dat moment in 1974 nummer 1? Dat was bij de Eurovisie Songfestival, de Zweedse groep ABBA. Daar hebben ze weer met het nummer toen de tijd van nummer Waterloo. De koning van de Roomba, zo werd Parrot altijd nog wel zijn eigen land genoemd. Stopte in 1982, maar kwam daarna nog af en toe terug. Maar echt heel veel hits heeft hij daarna niet meer gehad. In 1992 heeft hij nog één keer in de internationale belangstelling gestaan toen hij mocht zingen in de slotceremonie van Olympische Spelen in Barcelona. Maar eerst natuurlijk Perret met Borriquito.

0: Van ABBA gaan we naar een groep die zeg maar in de eind 1970 werd opgericht. Dan heb ik het over de groep Full Force, een Amerikaanse band uit Brooklyn. Vooral bekend van R&B, freestyle en de moderne R&B. Ze telt dus, zeg maar, het groep telt tot de eerste freestyle bands van de jaren 80. Paul Anthony George, dat is de zanger van zeg maar de groep. Een van de rappers, moet ik ook bij zeggen, samen met Lucien Boogie George Jr. Paul Anthony, daar zeg maar, dat is degene waar we om zeg maar, dit nummer gaan draaien van Full Force. Want hij is inderdaad 4 september jarig en hij is geboren op 1958. Full Force heeft zeg maar één hele grote hit gehad. Dat is nummer Alice, I Want You Just For Me. Dat was in 1985. Daarna hebben ze vooral heel veel producerwerk gedaan. Onder andere voor Samantha Fox, Patti LaBelle, Britney Spears, James Brown. Dus niet allemaal zeg maar, de kleintjes. Backstreet Boys, NSYNC enzovoorts enzovoorts. Doorbraakhit van volgens zelf was Roxanne 1984. Een plaat die leidde tot verschillende Antwoord Records, met name van Roxanne Santé. De jaren 80 produceerde de band een grote hit zo voor Lisa, Lisa en Cult Jam, waaronder I Wonder If I Take You Home, I'll Cry Out en Head To Home. En ze scoorde ook hits met Samantha Fox, Naughty Girls en I Wanna Have Some Fun en R&B-zangeres Cheryl Pepsi Rayleigh. Maar goed, het gaat er inderdaad om het nummer zoals ze zelf hebben gedacht. En ik zou zeggen, testing, testing, Alice, I want you just for me.
1: Testing, testing, one, two, testing, one, two. In

0: check out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click. Baby, you're the greatest.
1: Testing, testing, 1, 2. Dan gaan we even naar 1922, op 4 september. Want dan treedt de groep Kensington op in het Ziggo Dome. Maar het is dan ook het laatste optreden met Ello Youssouf als zanger. Hij maakt in november 2021 bekend dat hij de groep dan na 15 jaar gaat verlaten. Nou ja, dan kun je heel veel nummers van Kensington draaien. Ik kan er nog een hele geschiedenis over doen, maar... Laten we gewoon een nummer van hun draaien. En ik wou bijna zeggen Last in the Lidl. Bijna de supermarkt, maar zo werkt het niet. Dat is natuurlijk een nummer Riddles van Kensington.

Ja, dat was eigenlijk een combinatiehit van Elton John, onder andere Sacrifice. Maar het nummer heet natuurlijk Gold Heart, die hij samen met Dua Lipa zong. En dat heeft te maken dat op 4 september 2021 de nummer zeg maar in de top 40 kwam. De 30ste top 40 hit van inderdaad Elton John. En daarmee is hij de eerste act in de top 40 geschiedenis die meer dan 50 jaar na zijn hitparade debuut nog weer een nieuwe hit scoort. Elton John maakt in december 1970 dan zijn top 40 debuut met het nummer Border Song. Dus wat dat betreft toch wel, zeg maar, een mijlpaal inderdaad. En zeker ook die laatste nummer. Ik blijf het, zeg maar, die combinatie met Dua Lipa. Vind ik het nummer Cold Heart ook wel schitterend. Dan, niet de minste die ook gelijktijdig bij mijn verjaardag, is. Zij is dan geboren in 1981. Beyoncé Gisele Knowles Carter. Ja, Beyoncé. Wat moeten we daar nog over vertellen? Zangeres, songwriter, actrice en modeontwerpster. Ze werd geboren in Houston, groeide daarna op en nam als kind mee aan diverse zang- en danswedstrijden. Natuurlijk heel lang lid van de groep Destiny's Child. Maar daarna ging ze toch wel inderdaad solo vanaf 2005. En op dat jaar bracht zij ook haar tweede album B-Day uit met de hits Deja Vu, Ere, Police en Beautiful Liar. Een lion, zo moet ik zeggen, opleverde. Dus wat dat betreft is zij toch wel nog steeds heel actueel. En ik zou zeggen, lees de hele geschiedenis van Beyoncé op Wikipedia. Er staat de hele geschiedenis van Beyoncé in. Dus wat dat betreft toch wel een hele grote zangeres. Gaan we hem inderdaad draaien. Nog even een stukje, Beyoncé, de Single Lady.

We hebben niet heel veel tijd meer, dus ik ga het heel kort houden. We gaan eindigen met het nummer Blue van Eiffel 65. Omdat die op 4 september 1999 op dat moment op nummer 1 stond. Zometeen veel succes met de praattafel. En zeg maar met de zaterdagmiddagmix. En mij hoor je dan morgen, of nee, morgen inderdaad. Zondag zeg maar bij Apeldoorn Sport. Dus wat mij betreft, tot een volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In Opsporing Verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.

met wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

93.1 op de kabel. En overal in Apeldoorn via de 1071. Dit is de nacht.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving

0: wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Apeldoorn aan nachtclubstoelen. Want dat doet ze van tevoren, omdat ze de vloer moet spoelen. Zomaar schrobben is zo zonde.

waarom Dora werd ontslagen. Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt, maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 2 matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant